0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Julio Iglesias, un canto a Galicia. Ja, voor de wekker wakker. Goedemorgen. Ja, er is wat, hè. Ik hoorde net in het nieuws voorbij komen. Een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de A3 heeft gereden. Van 23 jaar was hij. Hij haalde in zijn Porsche 911 snelheden tot 235 km per uur. De man heeft ook een borgsom van €10.000 moeten betalen. Anders mocht hij nog niet eens gaan. Ja, hij moest in elk geval de trein pakken. Want zijn rijbewijs is ingenomen. Ook testte de man positief op gebruik van cannabis. Ja, de politie verklaarde dat de Nederlander dat hij samen met zijn vader een coffeeshop runt en een professionele reden regelmatig wiet gebruikt. Oh, ja. Om professionele redenen. Dus moet natuurlijk wiet uittesten. Om te kijken of het wel smaakt. Ja, maar dan moet je natuurlijk geen nieuwe auto gaan rijden. Want dat zie je maar weer. Hè? Ja, jongens, 200, wat was het? Even terugscrollen. 235 kilometer per uur. Hè? Ja, jongens, dan zie je ook niks meer aankomen, joh. Je kunt nooit ingrijpen als een auto in één keer naar links gaat of naar rechts. Ja, je hebt dat trouwens wel snelwegen in Duitsland. Dan mag je onbeperkt hard, hè. Dus dan maakt het niet uit hoe hard je gaat. Dan mag daar gewoon. Maar ja, daar natuurlijk niet, hè. Ja. Nederland die vertoonde ook op geen enkel moment spijt van zijn daden. Heeft de politie in Duitsland gezegd. Ja, naast de borgsom heeft hij natuurlijk ook zijn rijbewijs in moeten leveren. Zijn vader heeft hem opgehaald. De politie is een strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart. Ja. Ja, eigenaar van een coffeeshop, hè. En dan te veel wiet op en dan in de auto stappen. En dan ook nog een keer 235 kilometer per uur gaan rijden, jongens. Ja, ik weet het niet, hoor. Maar goed, voor de wekker wakker. Het is woensdag. Het is 5 augustus. Even wakker worden. Ik zeg welkom bij dit ochtendradiofeuilleton. We zijn er weer.

0: was on it.
1: Ja, eigenlijk een oude herhaling, want in 2025 draaide ik het liedje voor het laatst. Dat was in november. En nu, anno 2026, zat hij er weer in, hè? Marshmallow en Kane Brown en Miles on it. Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker. Ja, de Schotse politie heeft een probleem. Ze zijn op zoek naar sporters uit Oeganda en Pakistan. Die hebben namelijk meegedaan aan de Commonwealth Games. Ja, meerdere boxers die zouden na hun deelname in Glasgow niet naar huis zijn teruggekeerd. Want deze sporters hebben gedacht van ja jongens, we hebben het hier in Schotland veel beter. Laten we hier maar blijven. Ja, ook bij eerdere edities in Australië en het Verenigd Koninkrijk kwamen meldingen van vermiste atleten binnen. Na de Games in Australië in 2018 waren de lokale autoriteiten een maand na het evenement nog naar 50 vermiste atleten aan het zoeken. 190 die hebben asiel aangevraagd toen. Ongeveer 3000 atleten uit 74 landen die namen deel aan het 11-daagse evenement in Glasgow. Ja, ja, die atleten die denken ik ga niet terug naar mijn land. Bekijk het maar. Ja, Amerika die heeft toen tijdens dat wereldkampioenschap voetbal ook het een en ander aan mensen geweerd. Hè. Dat vonden we toen allemaal belachelijk. Van ja, waarom doet hij dat en bla bla bla en dit en dat. Nou ja, je ziet het. In Schotland zijn er dus sporters die spoorloos verdwenen zijn. Die zitten nu in de illegaliteiten, want die willen daar dus blijven. Ja, en die hebben dus ook geen asiel aangevraagd of zo. Nee, die zijn gewoon het land ingegaan en zo van, hoppa, we zitten nou beter. Ja, ja, het is scheer en inslag, zou je bijna willen zeggen. Goed, even het weer vandaag. Er is een mix van zon en stapelwolken. Op de meeste plaatsen blijft het droog weer. We hebben de matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 22 graden aan zee. En 28 graden in het zuiden van de Lage Landen. Ook in Zeeuws-Vlaanderen, groot gedeelte van Duitsland en ook Luxemburg. Daar wordt het warm vandaag. Ja, de komende nacht richting donderdag koelt het wat af. Donderdag is er een afwisseling ook weer met wolken. Dan wordt het maar 25 graden. Dus ja, donderdag wordt het dus een stuk koeler. Hè. Dus dat betekent dus donderdag die jas maar weer uit de kast pakken, denk ik. Sjaaltje om. Ja. Want het wordt kouder. Vandaag in elk geval nog wel 28 graden in het zuiden en 22 graden aan zee. Hè.

Adriaan Persoons en een andere jij is vandaag de dagtopper op deze woensdag, de 5e augustus. Ja. Goed voor de wekker wakker, even het verkeer. Waar is het druk? Op de wegen rondom de Lage Landen. De A1 bijvoorbeeld, hè, Amersfoort. Als we dan richting Amsterdam gaan bij het knooppunt EMS, daar is het druk. De A9, de A20 is het aansluiten. A27 zijn er wat rijtjes met files. Gorkum Breda, de A27. Daar is de brug bij Gorkum dicht voor zware vrachtauto's. En het zorgt voor wat oponthoud. De A208 richting het knooppunt IJmuiden. En bij Beverwijk, dan wordt er de weg gewerkt. En daar is het ook aansluiten. De N3 is het druk. En ook de N48, Ommel Hogeveen. Daar is het ook druk, omdat men aan de weg aan het werken is. En het is pas 29 augustus afgelopen. Zwolle-Emmeloord, de N50 is het druk. De N319 voor de Winterswijk aansluiten geblazen. En ook Velperbroek, Nijmegen, richting het Gelderdoom. Daar wordt aan de weg gewerkt. Dus daar kan het ook wat drukker zijn. Dit is uit de film van Bob Marley. No woman, no cry. No woman, no cry. No.

Uit die zeer oude platenkelder, hè, die we hier nog hebben in het grote Van Vliethuis. Met al die serieltjes erin hoorde je Bob Seger uit 1986 en American Storm. Ja, daarvoor trouwens uit de film Bob Marley, No Woman, No Cry. We hadden ook al Adriaan Persoons als dagtopper vandaag met een andere jij. Daddy Bailando met Bingo Bongo Drums hoorde je ook voorbij komen. En Marshmello en Kane Brown heb je ook gewist. En Julio Iglesias, daar zijn we mee gestart. En veel te lang geduurd van Kevin de Nuit. Die zat daar weer voor. Hè? Ja, dus dat heb je allemaal gemist. Mocht je net de radio aanzetten. Goedemorgen. Voor de wekker wakker op deze dag in 1914. Oostenrijk en Hongarije verklaren de oorlog aan Rusland. En in 1915 het 9e Duitse leger verovert Warschau. De eerste marathon van Amsterdam wordt gelopen op deze dag in 1928. Het is onderdeel van de Olympische Zomerspelen. De race wordt in 2 uur 32 en 57 gewonnen door de Algerijn Ahmed Bouguera El Kouafi, die voor Frankrijk uitkomt. Ja, elk jaar is er op de derde zondag van oktober een marathon in Amsterdam. Hè. En vandaag in 1930, Helen Wills Moody wint voor de vierde keer de Open Britse tenniskampioenschappen op Wimbledon. Pas in 1984 wordt dit record weer verbroken. Ja. En het is een grote storm aan de gang in 1941 in de oorlog. In Nederland woedt een zuidwesterstorm. De dag erna komt er nog een noordwesterstorm overheen. Veel daken zijn gesneuveld, zijn zelfs wat mensen gewond geraakt. En ja, de Duitsers die hadden er toen ook heel veel last van, hè, in 1941. Hè? Ja. Goed, goedemorgen voor de wekker wakker. Op deze woensdag, we zijn het in midden van de week, het is vandaag de zaagdag. Op deze dag in 1995 staat Clouseau in de bovenste regionen van de hitparade. Zowel in Vlaanderen als in Nederland. En in Duitsland vinden we het liedje natuurlijk niet. Maar er schijnt wel weer een Duitse versie van beschikbaar te wezen. Want ja, artiesten proberen dan altijd ook met hun liedje weer in Duitsland door te breken. Wel in de Duitse taal, want ja, ze hebben een hekel aan andere talen daar. Dus ja, moet het dan wel in het Duits. Maar goed, Clouseau stond toen in de hitparade op de hoogste regionen. En dat liedje toen was deze.

0: en toe.
1: Ja, best wel veel. Hoor je af en toe een keer een lekkere foute plaat, hè? Dit was er eentje, hè? Van Rick Astley en Never Gonna Give You Up. Wat toen geproduceerd werd door Stock, Aitken en Waterman, hè? Meen ik, hè? Goedemorgen, voor de Wekker Wakker in Amsterdam worden de internationale Pride Awards uitgereikt. Op de maan stort een rakettrap neer en een aantal Nederlandse multinationals die komen met nieuwe kwartaalcijfers. Ja, het weer vandaag, zon en stapelwolken, temperaturen in het zuiden 28 graden, in de rest van de lage landen rond de 23 graden. Dus het wordt vandaag een redelijk aangename dag.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Haaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Haaltert.

0: was niet zo'n groot succes, maar wel leuk om terug te horen uit de jaren 80. Albert West en Girls en Cadillac. Welkom erbij.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.

0: Radio Grootouders. Familie Radio.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my god.
3: Hoi, dit is Jan Smit. Je luistert naar It's Kampioen.
4: Als er nog meer was, hoe ik van je houden kon.

Hij was ooit begonnen als fotomodel. En dan hadden ze ontdekt dat hij kon zingen. En dit was het resultaat. Nick Heyman and I Promised Myself bij de hitkampioen. Neem ik je nog eens mee naar een legendarisch nummer van Roger Glover. Dit is Love Is All.

0: kans dat je vanavond met me...
1: Niels de Stansbader en ik nemer 1. Een man die in de jaren 80 en 90 ook de vrouwenharten liet sneller slaan is Michael.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groothaaltert.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen. Met Erik de Valk.

Het goede doel bij de Hitkampioen. Jouw feelgooduur en alles draait om de vriendschap. Dat is toch waar? Dat is toch één feelgood natuurlijk? Vaya con Dios is er ook bij vandaag.

Het is geen feest als je niet in Rio bent geweest, lieve luistervrienden. Ik ben al zeker 30 jaar aan het sparen. Maar goed, helaas de belastingdienst en de ziektekostenverzekering is zo.

uit je radio. Welkom bij de Middle of the Road Show. Daar had Gloria en Stefan en de Miami Sound Machine uit verloren jaren. Zo meteen uit de categorie. Hoe is het toch weer mogelijk? Een fijne van achter de keukengordijnen. Maar allereerst Julio.

0: eventjes helemaal zen. Ha, helemaal niets. Lekker, heerlijk. Oh, wat rustgevend. Onze Spaanse Julio Iglesias, Kermit Mutsio. Het was een beetje mijn jeugdheld in de vroegste disco-shows begin jaren 70. Fred Haché was er die vies van en ook Barend de Wet. Hij had geen cent. Nee, totaal niks. Het was... Gekke deksel.
1: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij.

Met de Walk and Don't Look Back, Peter Tosh en Mick Jagger. Was trouwens volgens mij de eerste en ook de laatste reggae plaat die Mick Jagger maakte. Hij deed het in duet met Peter Tosh. Leuk, terug uit 1979, top 10 hit in datzelfde jaar. En een fijne van achter de

0: is geen zilver, maar het is goud waar je nog steeds van houdt. Begin jaren 70, gouden tijd voor Lindsay de Pol, Sugar Me. Zo meteen gaan we naar de Achterhoek, naar Hummelo. Met de jongens van Normaal uit de gouden tijd. Allereerst is hier Tom Jones.
1: The old hometown looks the same.

0: de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
1: Waarschuwing.

0: zoiets als vrijheid en blijheid. Dal Deen betekent gewoon lekker en veel plezier. En lol maken. En niemand tot last zijn. En hurken spreek je niet uit als hurken. Nee, gewoon de knekkenbruid. Hurken, inderdaad. En waren de jongens uit Hummelo en omgeving. De Nederlandse Achterhoek. Dat gaat normaal opgenomen in de studio. De platenstudio van Johnny Hoes. En uiteraard had Johnny Hoes een dikke vis in de vijver. Hield er dus inderdaad het meest aan over.
1: Nee, maar dat moet
0: met jongen in wild. Die gek.
1: Maar goed, maakt niet uit.
0: Lieve vrienden, welkom bij de Middellandse Roadshow. Hier is Hapo.

0: geluid dat ze spontaan aanbood om voor de avond even gezellig op
1: visite te komen in de Middle of the Road Show.
0: Alan Foley uit de Galliaren met We Belong to the Night.

verleden leeft in de middle of the road show. Via internet uiteraard. Ook via diverse andere kanalen. Via het ouderwetse zetmachine. Nee. Of zetmast. Maak het uit jongens. En, wat ook. Ja, natuurlijk komt het geluid als je flink veel pep hebt. Ook uit de magnetron of uit het alcohol in de woonkamer. Nee, alle gekken hebben een stokje. Volg ons ook op Facebook. Facebook, ja, Facebook, middel of de roadshow. Als

0: Maar praat er maar over. Midden jaren 70 zo'n beetje. Wonnen ze het Eurovisie Songfestival met Save Your Kisses For Me. En een plaatje kostte toen, een singeltje kostte toen 5,75 gulden. Even later 6 gulden en een kwartje, maar je had wel wat in de hand hoor.
1: Ja,
0: dat praat wel, lieve mensen. Het was de Brotherhood of Man, een van de laatste vandaag in de middag voor jou. Zometeen nog veel meer lekkers. Dus blijf er lekker bij.

Mon amour van Stromae en Camila Cabello. Stromae heet eigenlijk Paul van Haver en is 41. Belgisch singer-songwriter van hip-hop en elektronische muziek. Vrienden, welkom. Vandaag woensdag 5 augustus. Dit is Weer of Geen Weer. De items liggen al klaar, hè? Ja, de huishoudtip, het weerbericht, artiest van de dag en natuurlijk de muziek. Ik heb de groep America, ik heb de Beatles, ik heb de Buena Vista Social Club. Ik heb ook Ellen Morrison, Sam Feld, Bob Marley en vele anderen. Tweede plaat, de Four Taps. Het kan niet slecht zijn. Een karre vraagt dan hits. Ik heb er eentje uitgepikt. Baby, I need your lovin'.

Ace of Base met It's a Beautiful Life. Burkina Faso viert vandaag zijn onafhankelijkheidsdag. Burkina Faso is een republiek in West-Afrika. De hoofdstad is Ouagadougou. De oppervlakte 273.000 vierkante kilometer en er leven 21 miljoen inwoners. Een parel uit de Vlaamse muziekwereld. Dit is Jacques Raymond.

Jan Anderson met Surrender. Ik heb drie bekenden overleden op een 5 augustus. De eerste, Amerikaans filmster Marilyn Monroe. Ze werd amper 36 jaar. Ze overleed in 1962. De tweede, een Nederlands volkszangeres, Tante Leen. Zij werd er 80, overleed op 5 augustus 1992. En de derde, een Belgisch elite-renner. Hij werd amper 22 jaar. Björg Lambrecht. Hij overleed 5 augustus 2019. Muziek van America, A Horse Without Name.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Robert Cogouet. Een Belgisch zanger die zijn land vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival in 1964. Cogouet werd geboren in Châtelet in oktober 1939 en overleed op 14 mei 2022. Ik heb twee nummers van hem. Je me sens très seul en Près de ma rivière.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Als je bakpapier op een bakplaat legt, mevrouw, gaat die direct weer oprollen. Het is om gek van te worden. Wat moet je doen? Wel, je neemt je velletje bakpapier. Je vrommelt het in een bolletje en doet het dan weer open. En leg nu het bakpapier op je bakplaat. En je zal merken dat het heel mooi blijft liggen.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

Uit het najaar 1988, Herman van Veen met de Clowns. Wat zeggen de weergoden wel? Vandaag woensdag, 26 graden, kans op een bui, maar toch de hele dag zon ook hoor. Donderdag zon, 23 graden. Vrijdag 24 en dan het weekend 24 zaterdag en zondag 28. Volgende week maandag 27 graden en dinsdag 24. De vakantieoorden in Tenerife 29. Het is in Las Palmas 27 graden. In Malaga 36. Het is in Antalya 30. In Benidorm 29 en in Heraklion 31. Bedankt dat u bij ons was. Ik wens jullie een heel prettige dag nog. Geniet ervan. Morgen zijn we terug, nieuwe aflevering. En als je een plaat wil aanvragen, nog even het adres hè, van meerjos@gmail.com. Stuur me een mailtje. En je vindt me trouwens ook op Facebook. We gaan eruit met Bob Marley. Oh, dat is ook een mooie. Three Little Birds. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de

Inderdaad, wat een rock and roll uit. De onderste van de kastrol, zoals we zeggen. Hele bijzondere goede woensdagmiddag. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe aflevering van de Lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk, zoals gewoonlijk. Lunchbreak Club op je radio. En dat allemaal hier op jouw fantastische station. We zijn er 24 uur per dag, 7 dagen per week. En bedankt ook aan onze collega's hiervoor voor de koffie en de koekjes. En dergelijke meer natuurlijk. Hè. Inderdaad, we begonnen met Lenny Kravitz natuurlijk. En Always on the Run. Hij zal ook wel op een of ander podium staan deze zomer. Moet er maar eens eventjes naar scrollen. Zou ik zeggen, hier is Steppenwolf.

Nou, die moet er geen van maken natuurlijk. Hè. Het is, ja. Het is een fantastische dag. Het is woensdag vandaag. En hoeveel is de temperatuur bij jou waar je nu zit? Wel, laat het ons gerust maar weten. Ook al zit je in Frankrijk of in Spanje of in Italië. Het maakt ons allemaal niets uit. Je kunt ons overal ontvangen natuurlijk. Hè. De lunchbreak tussen 12 en 1. En, stuur maar op die plaatjes en stuur maar op die temperaturen. Was muziek van Wet Wet Wet en Sweet Little Mystery.

eraan, hè. Onvergetelijk. Ja, zonder vervaldatum, zou ik zeggen. John Fogerty, of anders gezegd CCR natuurlijk. En dit allemaal uit hun Down by the Corner. Ja, daar gebeurt het allemaal natuurlijk, hè. Daar is er een lekker biercaféetje om een pilsje te drinken in de zomer. Dat kan toch zo smaken. Hier is de Loving Spoonful. Hot.

En dan had ik hem nog even een vraagje voor jullie. Wel, wat schaft de pot deze middag, deze woensdag? Je mag het ons altijd laten weten natuurlijk. Hier is het worst met bloemkool en aardappeltjes. Dus dat zal smaken. Dat was dus Summer in the City van de Lover Spoonful. En die dames en die heren, die wilden nog niet beginnen met te zingen. Hier is nog even zijn muziekje. Hier zijn ze, Waterloo.

Inderdaad wordt ze soms wel eens de Queen of Soul genoemd natuurlijk. En terecht, want wat een vrouw was dit inderdaad. Aretha Franklin en You Better Think. Ja, ik heb er nog twee plaatjes als ik zo kijk hier in het eerste gedeelte. In de lunchbreak. Ja, inderdaad wel. Het is woensdag en we zitten alweer in de helft van de week natuurlijk. En hier is muziek van de Buffoons en Arizona.

overal gehad. Maar je denkt natuurlijk, hè, want ja, als het begint, stop je niet meer. Ik denk dat ik muggen heb in mijn kamer, inderdaad wel. Je hoort de Buffoons en Arizona. Wat doe je tegen muggen deze zomer? Wel, laat het me weten. Dan heb ik ook geen jeuk meer natuurlijk. Hier is Billy Joe Royal nog eventjes en Down in the Boombox. Tot straks voor deel 2 en het heetste nieuws van Tom.

0: muziek.
1: Radio Groot Haaltes.
2: Lunchbreak, breaking news toen.
3: Zo, deze woensdagmiddag gaan we weer helemaal terug in het tijd. Natuurlijk met het Lunchbreak Breaking News. We gaan naar 24 november 1991. Eventjes de microfoon meedraaien. Ja, inderdaad, moet ook gebeuren. Anders hoor je mij niet natuurlijk. En eventjes wat, de muziek wat sneller. 24 november 1991 sterft Freddie Mercury op 45-jarige leeftijd aan de gevolgen van AIDS. 2 jaar nadat na zijn dood wordt de hit Living on My Own uit 1985 opnieuw uitgebracht als single. Maar dan in een remixversie van de Belgische producers No More Brothers. De nieuwe versie belandt bij ons op de 2e plaats van de hitlijsten en in Groot-Brittannië zelfs op de 1e plaats. Hier is de Freddie Mercury Living on My Own. En dit allemaal in de lunchbreak.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick.
0: De onvergetelijke
1: song. De LP of artiest
0: van de week. Het breaking muzieknieuws van toen. En als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Zij is weer helemaal terug. Ook al is ze niet meer zo jong of dat ze vroeger was met haar Confessions 1. Nu is het Confessions 2. En misschien komt er nog wel een Confessions 3 uit. U weet maar nooit, hè. Wat voor geheimen ze allemaal heeft. Onze hit-up voor deze week natuurlijk Madonna en onze Belgische Stromae. En My Sins Are My Savings. Hier op jouw fantastisch radiostation. Van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er tot 1 uur. En ja, ik heb een heel leuk liedje gekozen om te beginnen. Hier is Dimitri van Toren. En dit allemaal met een lied alleen voor kinderen. Ja, de volwassen oren dicht.

0: Speciale versie inderdaad, hè. Dat was muziek van Jackpot. Lekker live en dit allemaal met gun. Is everybody happy?
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week. Heel de week is het Limal. En hier is die Inside Outside.

en inderdaad. En zo leren wij ook een beetje de artiesten kennen natuurlijk. Als we heel de week een plaatje kunnen draaien van hen. En dat was Limal natuurlijk. En Inside Outside Turn Me to Outside. Deze woensdagmiddag. Van harte welkom, moest je pas afstemmen. De lunchbreak die zit er bijna op om 1 uur. Ja, dat wel. Maar je bent nog altijd van harte welkom natuurlijk. En stay tuned op jouw fantastische radiostation. Hier is Starboy. En dit allemaal met The Weeknd en Daft Punk.

Mannen van The Weeknd en The Starboy. Samen met niemand meer, niemand minder dan Daft Punk. Ja. Starboy, inderdaad wel. Lekker onder de sterren natuurlijk, hè, met die mannen. Disco from disco to disco.

0: Alan Farben en het allemaal samen met Majestic natuurlijk. En from disco to disco. Ja, vroeger maken we daar een sport van, als het ware. Hè. Als wij vroeger uitgingen in de jaren 80, dan gingen we van disco naar disco natuurlijk. Waar ze de lekkerste platen op het lekkerste uur draaien. Hè.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Oh, het is alweer tijd geworden om de toetjesplaat te draaien. Wel, hier is Calvin Harris. Tot morgen. Bedankt om te luisteren. Morgen is donderdag.

Goh, wie zegt dat er vandaag de dag geen goede platen mee gemaakt worden, die bekijkt het toch totaal verkeerd uit. Het is anders, maar het is prachtig, zoals deze Benson Boone en The Time of My Life. Hij trapte deze nieuwe pop-avenue voor u af vandaag. Ik draai voor u zeker nog dit uur de Mavericks, Rick Tubax en de nieuwe Opposites. Die maakte voor het eerst sinds 13 jaar een nieuw plaatje. En nu Tina Charles. Eerst was ze zangeres bij 5000 Volts en daarna ging ze solo. Wij draaien voor u You Set My Heart on Fire.

Met 5000 volt hadden ze natuurlijk een hele grote hit met I'm on Fire. Maar Tina Charles ging daarna solo en had enkele mooie hits zoals haar Dance Little Lady. En haar grootste hit was zeker I Love to Love. Tina Charles was dat. En nu een hitje uit Liefde voor de Muziek. Een bewerking van Lady Gaga's Hit Million Reasons. Dit is Reggie en Camille en Vechter.

Je herkende ze waarschijnlijk wel, de zo herkenbare sound van The Mavericks en Think of Me. Jammer genoeg overleed liedzanger Raoul Malo verleden jaar in 2025. Het is ons niet echt bekend of dat The Mavericks hierna nog doorgegaan zijn. Maar ja, we zien wel. En dan nu de nieuwe Bruno Mars en On My Soul.

toch altijd geweldig, die songs van Bruno Mars. Uit zijn LP die in 1926 uitkwam, The Romantic Odeon On My Soul. En nu iemand die als manager een grotere carrière uitbouwde dan als zanger eigenlijk. Hij was onder andere manager van Case Choice, De Kreuners en Pop in Wonderland, maar ook van tv-persoonlijkheden zoals Bart Peters, Ben Krabbe of een Bart De Pauw. Hier is Rick Debbucks en Bojangles Plays Tonight.

moest Billy Joel dat in zijn gloriejaren uitgebracht hebben. Het werd volgens mij een klassieker. Maar je weet hoe dat gaat met die sterren van vroeger. Ze geraken nog moeilijk in de eetparade. Toch blijft het mooi. De 2024 was dat Turn the Lights Back On. En dan nu terug naar de jaren 90. Dit is The Promised Man van The Basic Element. MUZIEK

klonk werd heel erg too limited, vonden jullie dat ook niet? Maar dit was een band uit Malmö, Basic Element was dat, met The Promise Man. De volgende band is gekend van This World of Water en deze Living by Numbers. In de band zat trouwens ook Nick Straker, die was ook wel gekend van A Walk in the Park uit 1979. It is New Music.

De eerste single in 13 jaar was het voor de Opposites, rappers Willy en Big Two met een feestje op mijn graf. En dan nu Kygo met een nieuwe naam aan zijn zijde. Max McKnown heet de man. Take me back.

bij ons nog niet zo gekend, deze Max McNaughton. Maar hij stond solo ook al in de Amerikaanse billboards met A Lot More Free and Better Me For You. En dan nu The Birds uit 1967 met My Back Page.

We kunnen toch wel geruststellen dat dit de populairste boysband uit de jaren 90 was. Take That. Tegenwoordig maar met drie meer, maar Gary Barlow, Mark Owen en Howard Donald blijven nog steeds goed bezig in 2026. Deze Patience was uit 2006. En dan nu Avril Lavigne met I'm With You.

achtereenvolgend door de Avril Lavigne. Is een dame met zowel Canadese als Franse nationaliteit. En daarna Labi Siffre met zijn hit uit 1987, So Strong. Maar die man was toen al heel lang bezig, want die nam het liedje van Madness, It Must Be Love, al op in 1972. Amai, dat is een hele tijd geleden. John Mellencamp nu en Rock in the USA.

John Cougar Mellencamp was dat uit 1986. Een jaar eerder dan deze Rock in the USA had hij samen met Willie Nelson en Neil Young Farm Aid opgericht. Een organisatie die geld inzamelde voor de Amerikaanse boeren. We gaan eruit vandaag met David Guetta en Sia. Dit is The Beautiful People.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aamkert.
2: Uur na uur muziek.
3: Menno Dekker.

Wat te verstaan. Love, love, love. Ze kwam uit Taiwan, deze dame. Vandaar, ja. Hey. Even iets verstaanbaarders misschien. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Je hebt het al door. Dit is Dekker Radio met Menno Dekker. En een heleboel muziek. Ik ga mijn best weer doen voor je.

0: En langzaam gaan ze richting de uitgang. Zie je, alles valt uit. Wet, wet, wet. Sweet Surrender. Zie je wel, orkest is nu ook uit. Weet je wat we gaan doen? Iets draaien van de Dolly Dots. Vind je dat een goed idee?
1: 80 is prachtig.
0: Ik heb ze een paar keer in de studio gehad in de tijd. Ja, mooi stel hoor. Oh, wat heb ik afgelachen met die dans. Jongen. Love me just a little bit more. Nou, ik hield wel van ze hoor. Hier zijn ze, de Dolly Dots.

0: Mooi, hè?
1: Och, meer jij is fantastisch, toch?
0: Leuke zangeres, hoor. Eva de Rovere met twee O's. En fantastisch, toch? Zo. Donna Summer is ook fantastisch, toch? Met Love is in Control. We moeten wel even terug in de tijd.

Weet je misschien niet? Er zit een heel krachtig orkest achter. Bij Donna Summer. Ja. Yeah. Quincy Jones namelijk. Uit 1982. En Love is in Control. Wat een geweldenaar was dat. Ja. We gaan eens eventjes Nederlandstalig draaien. Leuk, drie J's. Toen ik jou vergat, moest ik je ophalen bij de klantenservice zeker?

Trieste. Toen ik jou vergat. Nou ja, vergeet dan maar. Toch? Ja. Hey, spleef heb ik hier. Bestelling in het Italiaans. Carbonara. We gaan naar 1982 voor deze leuke hit.

0: heb het opgezocht. Jawel, ik doe mijn best. Spliff met carbonara. Een gerecht uit Rome. Wereldberoemd in Italië en omstreken. Carbonara uit 1982 werd bezongen door Spliff.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: hoort het in Dekker Radio.
1: Dekker Radio. Met Menno Dekker. Hier zit je altijd goed voor de

onsterfelijke groep. Letterlijk en figuurlijk. Even bijkomen hoor. The Weeknd, Daft Punk is nummertje 2 in de rij van 3. Moet je horen. Dat is deze. Starboy. En daarna Christophe Verhollen.

Mooi, hè? Als ik later klein ben. Herman van Veen uiteraard. Die kan dat alleen maar zo goed, vind ik. Hè? Ja, en dit is Nena.

Nena, duitsland. 99 luftballons. Een hit uit 1983. Oh, wat oud, Dekker. Ja, klopt. Ja. Ik voel me ook een beetje oud af en toe. Hoewel, de driewieler, die ligt al een tijdje achter mij. En zo heet deze groep. Titel...

0: Bianco en de Summer Song uit 1985. Hey, ik heb nog een leuke klaarstaan. Een hele oude van Piet Reumer. Het gaat over de ballade van de Fonseman van het Dooie Fonds.
1: Hier is dat voor.

Piet Reumer en de beladen van de Fondsenman van het Dooie Fonds. En dat was zo. In de tijd kwamen ze gewoon elke week langs om een beetje geld op te halen voor het goede doel, zullen we maar zeggen. Ik sluit af met deze van Redbone. Tot de volgende keer maar weer. Dag!

mogen we toch wel een klein beetje gaan beschouwen als een eendasvlieg, want hij had maar twee grote hits in de Lage Landen. Kane was dat met Rain Down On Me. Zometeen Goud van Oud van Terry Jacks, maar eerst Suzanne en Freek.

Ja, ze kwamen uit Nederland en ze brachten toch wel zeer voortreffelijke muziek, deze mensen van Ten Sharp. Het werd bekroond ook met een zomerhit. Dat was nog even nieuw in die turbulente show. En kijk eens aan, je hoort wat je wil.

0: En die Chris Martin, dat was absoluut geen onbekende in de muziekwereld. En hij heeft zijn hulp erbij gekregen van Avicii. En dan weet je, als twee grootheden samensmelten, dat het altijd een zeer groot succes is. Ondertussen ook al een ode aan. Dat was nog even Heaven.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

mag dan ook zo kort geweest zijn of zo lang in jouw ogen. Hoe dan ook, ik krijg je absoluut niet uit mijn hoofd. Can't get you out of my head. Dat was nog even ELO in die Turbulentie Show. En nu gaan we een feestje vieren met deze van Neil Horan.

Daarvoor is die turbulentie shower altijd om je hoofd even leeg te maken. Dat was Propsa en Freed Your Mind. Nu gaan we even terug naar 1984. Dit is Aero Speedwagon. It can't fight this feeling.

0: Ja, ja, die romantiek straalt gewoon je huiskamer binnen. Can't fight this feeling. Nu op naar de top van het uur met Taylor Swift.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: In 3, 2, 1. Are you ready?
3: You're listening to the best music you'll find anywhere.

en dat inspiratie en creativiteit overal vandaan kunnen komen. Het aantal bronnen is nagenoeg onuitputtelijk. Laat je fantasie het werk doen, zou ik bijna zeggen, en doe er je voordeel mee. Het is woensdag 5 augustus, hoogste tijd weer voor Rob op woensdag, en je weet wat dat betekent. Ik ga namelijk een heel uur classics voor je draaien, met zometeen 2 van die klassiekers van vinyl. Dat allemaal in het kader van de verrukkelijke vinylverrassing. Maar er is meer. Straks heb ik een leuk verhaaltje voor je, een zogenaamd broodje aan verhaal. Niet waar gebeurd, maar leuk om mee te nemen naar verjaardag of naar het strand of naar het terras. Kijk maar. Af en toe draai ik ook een hitje voor je, zoals deze van Bebe Rexha. Is het nou een cover of een samenwerking met Faithless? Jij mag het zeggen.

0: America en Ventura Highway. En volgens mij is dit het ultieme bewijs dat goede muziek tijdloos is. Het is namelijk al eventjes geleden dat dit uitkwam. 1972.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie oude meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Jazeker. Hoogste tijd voor jouw wekelijkse portie vinyl. We noemen het de verrukkelijke vinylverrassing, waarbij ik twee singeltjes voor je selecteer, helemaal schoonmaak, afstof, afpoets, klaarleg op de draaitafels en voor je afspeel. Ik vertel er ook nog wat over. Hoe vind je dat? We gaan het vandaag hebben over filmmuziek. Zometeen een Amerikaanse singer-songwriter die werd geboren in Miami in 1960... en die naast haar muzikale carrière nog heel erg lang in een restaurant heeft gewerkt. Ja, je moet toch wat doen om een beetje fatsoenlijk inkomen binnen te hakken, laten we eerlijk zijn. Ze had qua uitstraling iets weg van actrice Gina Lollobrigida en kreeg daarom de bijnaam Gina. Leuk om te weten. Ondanks een uitgebreide muzikale carrière kennen we haar eigenlijk alleen maar van die ene grote hit uit 1984 en dat was een soundtrack. En die soundtrack die kwam een beetje toevallig op haar pad tijdens het opnemen van een eigen album samen met Jellybean Benitez. Ze werd gevraagd om het nummer op te nemen en de rest is geschiedenis. Je hoort zometeen Maria Vidal en Buddy Rock, maar nu eerst een muzikale duizendpoot die al heel erg jong op de planken stond en onderdeel werd van de Edgar Winter Group. Daarnaast kreeg hij solo succes met Instant Replay en Relight My Fire. En dat was natuurlijk allemaal in het disco-tijdperk. Ook hij kreeg de kans om een soundtrack op te nemen voor de film Streets of Fire. We hebben het over Dan Hartman, die helaas veel te jong overleed in 1994 aan de indirecte gevolgen van AIDS. En dit was zijn wereldhit, 1984, We Are the Young.

echte eendagsvlieg. Maria Vidal en Buddy Rock. Qua populariteit is ze een beetje meegelift op de film, denk ik. Maar na dit liedje werd het stil, hebben we nooit meer iets van haar gehoord. Dat is bij sommige artiesten anders. Die scoren eerst een flink aantal hits voordat ze in de vergetelheid raken. Maar ook daar heeft deze dame nog geen last van.

0: still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.

Deze single staat bij mij in het mapje 90's, maar ik vraag me af of dat wel helemaal goed is. Belinda Carlisle en Heaven is a Place on Earth. Het is 5 augustus, er zijn weer heel veel mensen jarig. Thijs van der Brink, Fred Teven, Pia Douwers, Estefana Polman en mijn vrouw Tanja. Allemaal van harte gefeliciteerd en dan moet ik eerlijk zeggen dat ik mijn vrouw natuurlijk al lang gefeliciteerd heb. Maar net als dat er mensen jarig zijn, zijn er op deze datum natuurlijk ook mensen overleden. 1962 Marilyn Monroe en wat recenter 2000.

mijn format staat een track uit de 60s. Nou, dit is uit 1969, dus het kan nog net. Mighty Joe van de Shocking Blue uit Den Haag. En je zou voor de gein het hoesje dus bij moeten zoeken. Ze staan er behoorlijk verwilderd op. Ja, echt waar. Nou, zullen we het nog één keer doen dan? One more time. Ja, dat zeg ik. Nou ja, nog één keer. Volgende week doen we het ook weer, hoor. Zometeen het broodje aan verhaal. En nou ja, het is vakantietijd. Kijk een beetje uit met wat je op Facebook zet. En laat je fietsen niet onbeheerd achter. Dat is een hint. One more time.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Een bijzondere eigenschap van broodje aanverhalen is dat ze van recente datum lijken te zijn. Ze zijn echter nooit specifiek. Je weet nooit wanneer en waar het is gebeurd. En al helemaal niet wie het betreft. Maar het zal waar gebeurd kunnen zijn. En vaak worden de verhalen over lange tijd herhaald. Ik heb hier weer een klassieker. Op een zonnige dag besluit een koppel een ritje te gaan maken met de fiets. De man zet alvast de twee fietsen buiten en gaat daarna terug het huis binnen. Wanneer ze samen weer buiten komen, klaar om te vertrekken, zijn de fietsen verdwenen. Verward en geschrokken gaan de twee nog met de auto op zoek. Maar na een uur moeten ze opgeven. De fietsen zijn nergens te vinden. Maar als ze terugkomen, staan tot hun grote verbazing, jawel, de twee fietsen op de oprijlaan. Met aan het stuur een envelop. In de envelop vinden ze een bedankbriefje voor het lenen van de fietsen in verband met een noodgeval. Bijgesloten zitten bovendien twee tickets voor een theatervoorstelling van diezelfde avond. Wanneer het stel 's avonds na de voorstelling weer thuis komt, hangt er ineens een briefje aan de voordeur. Bedankt staat erop. En als ze het huis binnengaan, zien ze dat het hele huis geplunderd is. Ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aan.

Zei ik nou dat het vakantietijd is? Nou, niet voor iedereen, hè. Sommige mensen moeten werken. Luister maar. Ja, ik dus. Er zijn ook mensen die hebben de vakantie er alweer op zitten. Moeten weer een heel jaar werken voordat ze weer mogen. Sterkte mensen. Hoe dan ook, het is nooit verstandig om je fiets niet op slot te zetten. Dus gewoon dat ding lekker op slot. Volgende week een nieuwe Rob op Woensdag. Ik spreek je graag volgende week weer.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaltert.
2: Het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
3: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, het enige countryprogramma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt uit countrymuziek in de meest uitgebreide zin van het woord uit Nederland en België. En we openen met Robert Westen en Life's a Beach. Doen met Hilke Vos. Nobody's dying today.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

moment waar we neerhagen voor Ina Rose met Good Riddance en Goodbye en John en Inke met The History of My Heart. Het eerste uur zit alweer aardig op. Hier is Little Kim en The Queen of the Silver Dollar.

microchauffeur reis van Elizabeth Gray. Daarvoor Lana Jean met Dance Till Dawn. Ja, en dan nog één nummer te gaan. En dan gaan we even luisteren naar het nieuws. Maar dan, daarna ben ik weer terug met nog een hele uur country kicking. Ik ga eruit met Mike Blomsteel en Barry Bedezo. Dus gewoon heel graag. Veel plezier bij Mike en heel graag. Tot zo.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur, muziek. Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: de voren.
1: Welkom terug bij Country Gigging. En we openen dit uur met Julie Lena en You Should Know. Doe met Michael de Hollander. Fluister zacht.

0: Lucie en Laurelien met Ander onder het maanlicht. De Four de Marshall en What Makes the World Go Round. En de Turbo zingt nog steeds van Walter Baron. Even terug in de tijd. John de Mol met zijn El Paso.
1: Ergens in Texas, in het stadje El Paso.

Als ik maar terug in het stadje El Paso, waar komt Maria beneden mijn schoot? Het is heel gevaarlijk, maar het kan me niet schelen. Liefde is sterker dan angst voor de

stoppen van Johnny Trash. Daarvoor de Heart Stings en Let's Make It Count. En Twinkie Goldwings met het door Wilde Vos geschreven nummer The Pen of

Kirsten Alting en Ain't the Cheating Kind. Zijn we bijna aan het einde gekomen van deze uitzending van Country Kicking. Natuurlijk bedank ik jullie voor het luisteren, ook naar deze aflevering. En volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde golflengte. Gewoon bij jullie eigen favoriete station met Country Kicking. Ga eens naar de website kstrp.nl en dan zien jullie dat ze eruit gaan met Guido Belcanto en Pearlie Spencer. Nogmaals dank voor het luisteren. Dag allemaal.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Grootouders.

0: Je luistert naar Radio Groot Haaldert.
1: Je favoriete radio.
2: Als je de deur achter je sluit, kijk ik even door de ruit, hoe je schaduw verder schuift. Straks, als het feest hier is gedaan en je de nacht intrekt voorwaar, dan lijkt alles op een waan. Toch ben je op zoek naar de diepe nacht.

verdwijnt. Want misschien zie ik je nooit meer weer en vergeet je mij zoals iedere keer. Maar dan hoop ik

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: De mooiste muziek.
4: Radio.

naar huis, dan zullen we elkander weer spreken. Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf. Kijk s'avonds maar goed in de krant. Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf, voordat ik weer terugkom in het land.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Dit is Radio Groothaaltert.